Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet?
1: Zottekes, wakko.
0: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: August heeft een topzomer achter de rug, ongetwijfeld door het warme en droge weer. Er kwam 10% meer toeristen en het is zo de beste zomer sinds de coronaperiode. Er waren meer dan 11 miljoen overnachtingen, juli was zelfs een recordmaand met meer dan 5,5 miljoen overnachtingen. En er kwamen ook meer dagtoeristen naar zee, meer dan 6 miljoen. Ultrasporter Mathieu Bonne uit Bredene begint morgen aan een nieuwe recordpoging. Hij wil 100 mijl aan één stuk zwemmen in zee, zowat 160 kilometer. En dat wil hij in een tijd van tussen de 65 tot 72 uur. Bonne gaat morgen het water in Capo Vaticano, voor de Italiaanse kust. Hij moet wel zwemmen, zonder wetsuit. Hij mag de boot niet aanraken. En hij mag ook niet tussendoor het water uit voor slaap of iets anders. Er is onrust op camping Metsu in Bredene. Die heeft een nieuwe eigenaar en die wil de camping moderniseren en ook grotere staanplaatsen creëren. Daarvoor moeten wel vaste kampeerders weg tegen eind dit jaar. De eigenaar zegt dat hij eigenlijk geen andere keuze heeft, omdat de caravans van kampeerders steeds groter zijn en er dus ook steeds grotere plaatsen nodig zijn.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is jouw weekend op B1. Goedemorgen.

0: Weerbericht.
1: Het is zwaar wolf vanmorgen met regen en vanavond opnieuw felle regen en onweersbuien bij maximaal rond 20, 21 graden hier aan zee. Morgen wisselen opklaringen af met buien bij maximaal rond 21 graden. Maandag blijft wisselvallig met opklaringen, buien en een krachtige tot harde zuidwestenwind.
0: Welkom bij B1. Goedemorgen.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
5: B1 en de Soulful Masters presenteren An Exclusive Day at the Beach. Zondag 13 september, vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends, de inkom is gratis. An Exclusive Day at the Beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
6: Enjoy the music. B1. Go.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes? Wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: August heeft een topzomer achter de rug, ongetwijfeld door het warme en droge weer. Er kwam 10% meer toeristen en het is zo de beste zomer sinds de coronaperiode. Er waren meer dan 11 miljoen overnachtingen, juli was zelfs een recordmaand met meer dan 5,5 miljoen overnachtingen. En er kwamen ook meer dagtoeristen naar zee, meer dan 6 miljoen. In Blankenbergen zijn ze vandaag volop aan het werk, aan de praalwagens van het bloemencorso. Dat is traditie aan het eind van de zomer, al meer dan 130 jaar. De bloemen zijn gisterochtend pas geleverd om de praalwagens er zo fris mogelijk te laten uitzien. Er rijden morgen 21 wagens uit door Blankenbergen. Ultrasporter Mathieu Bonne uit Bredene begint morgen aan een nieuwe recordpoging. Hij wil 100 mijl aan één stuk zwemmen in zee, zowat 160 kilometer... En dat wil hij in een tijd van tussen de 65 tot 72 uur. Bonne gaat morgen het water in Capo Vaticano, voor de Italiaanse kust. Hij moet wel zwemmen, zonder wetsuit. Hij mag de boot niet aanraken. En hij mag ook niet tussendoor het water uit voor slaap of iets anders.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is B1. Enjoy the music.

0: Het is zwaar wolf, vanmorgen met regen en vanavond opnieuw felle regen en onweersbuien bij maximaal rond 20, 21 graden hier aan zee. Morgen wisselen opklaringen af met buien bij maximaal rond 21 graden. Maandag blijft wisselvallig met opklaringen, buien en een krachtige tot harde zuidwestenwind.
1: Dit is B1. Enjoy the music.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Tawassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
3: Dit is B1. B1. Enjoy the summer. Enjoy the music.

Thank you.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes? Wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
2: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Enjoy the music.

0: Weerbericht.
1: Vandaag zonnig aan zee met enkele wolkenvelden en maxima rond 19 graden. Morgen blijft zonnig en het wordt warmer, 22 graden. Maandag halen we 24 graden, maar wel met meer kans op regen.
0: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
4: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op. Lenen kost ook geld.
6: B1 en de Soulful Masters presenteren An Exclusive Day at the Beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An Exclusive Day at the Beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
1: Welkom bij B1.
7: Hot
1: B1. Perfect voor de zomer.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Goed? Zottekes?
2: Wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: cultuurcentrum De Grote Post in Oostende heeft zijn nieuwe seizoen voorgesteld. Dat gebeurde met een modeshow in de Kapellenstraat. Er staan ook dit seizoen theater en muziek geprogrammeerd met extra aanbod in de schoolvakanties. Op het campagnebeeld legt De Grote Post de nadruk op zijn medewerkers en vrijwilligers. Maar ook Lola Obasui en Johannes Verschaven staan op de affiche. In de Oostends ontmoetingscentra start het project 5 voor 12. Elke werkdag om 5 voor 12 kunnen bezoekers 5 minuten bewegen. De oefeningen zijn laagdrempelig en je kan ze ook zittend uitvoeren. De gratis sessies lopen tot en met 24 december. De stad wil zo bewegen toegankelijker maken en vooral plezanter. In Gistel is een nest Aziatische hoornaars verwijderd uit een hoogspanningsmast. Fluvius schakelde daarvoor de stroom uit en zette een hoogtewerker in. De Aziatische hoornaar kan gevaarlijk zijn en maakte dit voorjaar en deze zomer al bijna 1000 nesten in West-Vlaanderen. Onlangs kwam nog iemand om het leven na een aanval van de exotische wespensoort. Het hoornaarseizoen loopt nog tot november.
1: Tot zover het regionieuws. Enjoy the music. B1, de radio aan.

0: Avassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
4: This is B1. Yeah. Enjoy the music.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet?
1: Zottekes, wakko.
0: Gek! Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Dit is het nieuws uit de wereld.
3: Er blijft ophef rond kledingwinkel Uniek. Dat had zichzelf tot middernacht, dus gisteravond, de tijd gegeven om 7000 achtergebleven pakjes te leveren. Volgens Uniek is dat gelukt, maar onze redactie krijgt toch nog altijd tientallen meldingen binnen van mensen die nog altijd wachten op hun pakje. Klanten kloegen eerder ook al dat ze nergens uitleg kregen. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
4: Ik heb gehoord en ook gelezen op sociale media dat Uniek heeft gezegd dat ze alle pakketjes hebben verstuurd en dat ook iedereen die gevraagd heeft voor een terugbetaling dat zou gekregen hebben. Ik wil absoluut zeker zijn of het ook echt is gebeurd en daarom gaan we begin volgende week terug een vervolgcontrole doen vanuit de economische inspectie om zeker te zijn of alle klanten gekregen hebben waar ze recht op hebben.
3: Als dat niet gebeurd is, riskeert Uniek een stevige boete of zelfs een celstraf. Het bedrijf kreeg eerder al boetes voor onder meer zwartwerk. Voor het eerst moet een bank voor de rechter komen in een phishingzaak, dat schrijft de Tijd. Het gaat om Staatsbank Belfius na een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n €100.000 verloor. Ze kreeg telefoon van iemand die zei dat hij voor Cardstop werkte en dat er rare dingen gebeurden op haar rekening. Ze moest een en ander doen met haar kaartlezer om dat op te lossen, maar ze was dus een pak geld kwijt. Volgens de wet moet een bank je meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar Belfius weigerde dat. Als de vrouw gelijk krijgt van de rechter, dan kan dat volgens experts een belangrijke precedent zijn. Er duiken al maar meer gevallen van het West-Nijl-virus op in Europa. In 15 landen raakten al meer dan 1100 mensen besmet. Dat is 5 keer meer dan een maand geleden. Vooral in Italië en Griekenland, al is het West-Nijl-virus voor de mens niet echt gevaarlijk, zegt Lisbeth van de Voorte van het Voedselagentschap.
5: Mensen kunnen besmet geraken via een steek van een besmette mug. De meeste besmettingen bij mensen die zullen zonder klachten verlopen. Mensen gaan zelfs niet doorhebben dat ze ziek zijn. Sommige mensen die kunnen wel milde griepsymptomen hebben, dus een beetje koorts en zo.
3: Dan ga je best naar de dokter. Voor zwakkere en oudere mensen kan het West-Nijl-virus wel gevaarlijker zijn. In ons land raakte nog niemand besmet, vogels en paarden wel. Amerikaans president Trump bevestigt dat hij dit weekend een delegatie naar Moskou en Kiev stuurt om te praten over vrede tussen Rusland en Oekraïne. Het gaat om zijn schoonzoon Jared Kushner, een speciaal gezant Steve Witkoff. Zij moeten gaan bekijken wat er nog mogelijk is.
6: We have an idea for peace. There's a personality problem in Russia-Ukraine. Your president Zelensky and president Putin, they truly hate each other. So I did. I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, two great negotiators. We sent them over to see whether or not we can get something done. And there may be a good chance that we'll do it.
3: Trump gelooft dus nog in een oplossing. Kushner en Witkoff worden vandaag in Moskou verwacht en morgen voor het eerst in Kiev. En in ons voetbal staat kampioen Club Brugge mee aan de leiding, samen met Charleroi en AA Gent. Club heeft 12 op 15 nadat het gisteravond met 0-1 won in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust, het was een own goal. Lommel staat achterste in de stand. Eerst nog wolken, later wordt het vrij zonnig en blijft het meestal droog, maxima rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken en in de loop van de namiddag kans op enkele buien tot 25 graden.
7: Goedemorgen, dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.

0: Alweer een hele tijd geleden deze Army of Lovers and Crucified.
1: Goedemorgen. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.
0: Een hele goede morgen. Het is 9:50 bijna.
2: Ja.
0: En we zijn er weer klaar voor.
2: We zijn er helemaal klaar voor een goed gevulde Morning Show.
0: Ja, we hebben straks de mensen van de Kiwanis die komen vertellen over de fortebouw. We hebben heel wat leuke muziek. Onder andere hebben we Stella Lefty. Dat is een heel goed nummer. Bruce Springsteen. En we hebben ook Teddy Swims het eerste half uur hier. We hebben ook nog het kustweerbericht. Dat komt er zo aan.
2: En ook nog een top 5 uit de vorige eeuw.
0: De vorige eeuw. Ik kijk er nog volledig naar uit. Een hele goede morgen en welkom in de Morning Show.

0: Tracy Jolman en They Don't Know. We hebben de mensen van Kiwanis bij ons te gast. En we hebben hier, wacht, ben even je naam kwijt.
1: Alex Michiels.
0: Ach, Alex, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij komt hier vertellen over de fortebouw, vorig jaar de eerste keer. Dat was aan het Cursaal, als ik me niet vergis. En nu verhuist het naar het strand voor het Thermae Palace.
1: Ja, exact. Van het jaar is het dan het Thermae Palace te doen.
0: Ja, vertel eens, hoe zit dat in elkaar, die fortebouw?
1: Het is in feite heel eenvoudig. Het is een fantastisch event die onze ouders en ook voorouders zeker ook gaan kennen. Want het is een event die in feite al een 70-tal jaar bestaat. Die we met Kiwanis Oost aan de Noordzee terug in het leven geroepen hebben. En je moet je inschrijven met ploskus van 6. Vrienden, familie, whatever wat hij wilt. Mm-hmm. Dat kan tot en met vandaag nog altijd.
0: Je kan nog inschrijven vandaag.
1: Ja, absoluut. Bij 6 personen, €30 inschrijven. En bovendien maak je kans op een fantastische prijs. De eerste 2... een waardebon van €500.
0: Fantastisch. Er is zand en er is goed weer, want dat is ook niet onbelangrijk.
1: Nee.
0: Vandaag mooi weer, de hele dag. En hoeveel mensen verwachten jullie vandaag?
1: Wij verwachten, we hebben eerst en vooral toch nog een 25-tal ploegen die nu al ingeschreven zijn. Dus daar kunnen er zeker en vast nog een paar bij komen.
0: Wat toch al... meer dan vorig jaar?
1: Ja, vorig jaar waren we met een 15-tal ploegen, dus een mooie stijging. Dus dat doet ons heel veel plezier. Daarin boven doen we vandaag ook van die jaar voor de eerste keer ook een netwerkmoment in het Thermae Palace. Waar we toch ook meer dan 100 inschrijvers voor hun hebben. En dus dat is toch ook wel mooi.
0: Ja, dat is goed. Dat netwerkmoment dat begint rond de middag?
1: Ja, dat begint rond 12:30.
0: Okay. Dus mensen kunnen daar ook nog op inschrijven of moest dat op voorhand?
1: Alles is mogelijk.
0: Alles is mogelijk, voilà. Als je per se toch wil komen naar dat netwerkmoment, dan kan het vanmiddag. Het geld die opgehaald wordt. Want als de bedoeling wordt geschonken aan diverse doelen, hoeveel schenken jullie weg per jaar ongeveer?
1: Well, wij investeren toch meer dan €35.000 per jaar met Kiwanis Oost aan de Noordzee aan diverse projecten. En dit is uiteraard altijd projecten die gelieerd zijn aan kinderen, die hulpbehoevend zijn, of waar dat wij met Kiwanis Oost aan de Noordzee een steentje kunnen bijdragen. Dus halen we onze helden op via bijvoorbeeld Fortebouw, maar als ook via een jaarlijkse paashazenverkoop of onze lezing in de Kinipolis die eind dit jaar zal plaatsvinden.
0: En wat precies, die lezing, wanneer gaat die precies door? En ja, wie komt er spreken? Want dat is ook wel niet onbelangrijk.
1: Wel, in feite, dit jaar gaat de lezing door eind december. De exacte datum ken ik nu niet precies uit het hoofd. Mm-hmm. Excuus daarvoor. En het is in feite het slachtoffer van de aanslagen in Brussel. Die fantastisch traject heeft neergezet en in plaats van zich te laten gaan, het omgekeerde gedaan heeft. En daar toch wel een pakkende lezing over komt geven. Echt wel de moeite waard om er naartoe te komen.
0: Ja, alle info is terug te vinden op jullie website, neem ik aan.
1: Inderdaad, dus alle info is terug te vinden op de website van Kiwanis Oostende Noordzee.
0: Voilà, vandaag Fortebouw. Meer dan 25 ploegen, er kunnen nog bij. Mensen, groepjes van 6, kunnen zich nog inschrijven. Kost €30.
1: Inderdaad, €30.
0: Voilà, ik zou een warme oproep doen aan mensen die nog zin hebben om forten te bouwen. Dat kan een gezin zijn, dat kunnen vrienden zijn, dat kunnen collega's zijn. Alex, mag ik u veel succes wensen vandaag?
1: Van harte dank, Geert.
0: En het weer blijft mooi, dus geen schrik van regen of wat dan ook.
1: We hebben de weergoden aan onze zijde en we maken er een fantastisch event van.
0: Voilà, veel succes met Kiwanis Noordzee vandaag op de fortebouw aan het Thermae Palace Hotel.
1: Dank u.
0: Dank u.
2: Goedemorgen.

0: Vandaag is het zonnig aan zee en maximum temperatuur rond de 19 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht en vanavond is het licht bewolkt met minimum temperaturen die zakken tot 13 graden. Morgen en maandag wordt het weer warmer met temperaturen rond de 24 graden aan de kust. De golfhoogte langs de kust schommelt rond 1,20 meter en neemt later op de dag toe tot 60 centimeter. De temperatuur van het strandwater ligt rond de 20 graden.
1: Je dag start met de Morning Show.

0: seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: B1 en de Soulful Masters presenteren an exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
6: The Morning Show. B1.

0: een do achter en je hebt een...
1: Een do-re-mi.
0: Nee, Mikado. Ah,
1: nee. Mikado. Vijf over 10:30 op zaterdagmorgen. We zijn 5 september vandaag. En exact 50 jaar geleden werd een hit van ABBA nummer 1.
0: Ja, 50 jaar terug. Oh.
1: 50 jaar terug. En welke hit was dat?
0: Het legendarische Dancing Queen.
2: The Morning Show.

0: 1976. Maar Dancing Queen, en die draaiden we speciaal voor.
1: Dominique, Nique, Nique, s'en allait tout simplement.
2: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.
3: Hij zal blij zijn. Hij zal blij zijn.
0: Hey. We zijn toe aan de top 5 uit
3: de vorige eeuw.
0: 1983.
3: Ja. Op 5 vonden we dan de Stars on 45 met hun Stars on 45. Op 4 dan Berdin Sternberg met Rondo Russo. Maar die gaan we niet echt spelen, hè. En dit is ook iemand van ABBA. Agnetha Veldskog scoorde in dat jaar 83 met Wrap Your Arms.

0: En zo hebben we weer netjes de top 5 uit 1983 laten horen. Of toch tenminste de drie beste platen van dat jaar in september. IOU van Freeze, geproduceerd door Arthur Baker, heel bekende producer. En dit nummer stond op nummer 1.
1: Freeze en IOU.

0: nieuwe superstar Olivia Dean met Man I Need.
1: De activiteitenkalender.
0: Nog tot einde van deze maand kan je elke zondagmorgen om 11 uur een aperitiefconcert bijwonen op het Oostdense Wapenplein. Morgen is het de beurt aan de muziekkorps van het Onze Lieve Vrouwencollege van Oostende. Alle info en de volledige programmatie kan je terugvinden op radiob1.be. /kioskconcerten.
2: En dit weekend is er terug de grote braderie in de Alfons Pieterslaan en de Torhoutse Steenweg in Oostende. Op het Prinses Stephanieplein is er een streekproductenmarkt en in de Dr. Louis Kolenstraat is er dan weer een rommelmarkt.
0: Organiseer je ook iets, laat het ons weten via studio@radiob1.be.
3: Hier hoor je de zomer. B1.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes, wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: cultuurcentrum De Grote Post in Oostende heeft zijn nieuwe seizoen voorgesteld. Dat gebeurde met een modeshow in de Kapellestraat. Er staan ook dit seizoen theater en muziek geprogrammeerd met extra aanbod in de schoolvakanties. Op het campagnebeeld legt De Grote Post de nadruk op zijn medewerkers en vrijwilligers, maar ook Lola Obasui en Johannes Verschaven staan op de affiche. Oostende is dit weekend voor het eerst gaststad voor Unbreakable, een internationaal breaking-evenement. Het vindt plaats op het Zeeheldenplein. Topbreakers nemen tegen elkaar op met ook initiaties en demonstraties. Het evenement is gratis en wil vooral jongeren warm maken voor urban sport. Unbreakable blijft tot 2028 in Oostende. In de Oostends ontmoetingscentra start het project 5 voor 12. Elke werkdag om 5 voor 12 kunnen bezoekers 5 minuten bewegen. De oefeningen zijn laagdrempelig en je kan ze ook zittend uitvoeren. De gratis sessies lopen tot en met 24 december. De stad wil zo bewegen toegankelijker maken en vooral plezanter.
1: Tot zover het regionieuws. Luister iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar de Morning Show.

0: ingewikkelde tekst.
1: Ja, maar wel goed geld mee verdiend.
0: Ja, denk het wel. Hè? Boy George, Culture Club, Karma, Karma, Comedian. Straks nog het kustweerbericht.
1: Ja, maar we hebben nog de activiteiten en een leuke mash-up.
0: Mash-up krijg je rond 11:45.
2: Goedemorgen.

0: De grote vraag is, ben jij een Swiftie?
1: Nee,
0: geen Swiftie. Taylor Swift.
1: Af en toe Swiffer, maar...
0: Nee, af en toe Swiffer.
2: Dit is het kustweerbericht.
0: Ik ben benieuwd hoe het weer eruit ziet vandaag en morgen.
1: Vandaag zonnig aan zee met maximumtemperaturen die rond de 19 graden liggen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt met een minimumtemperatuur van zo'n 13 graden. Morgen en maandag wordt het iets warmer aan de kust met een temperatuur van 24 graden.
0: Mai. Dat is goed, hè? 24 graden. Lekker. Wat is de normale temperatuur?
1: Rond de 18 graden.
0: 18 graden? Ja. Normaal?
1: Ja.

0: lag altijd live aan het optreden, onlangs nog in Las Vegas in de Sphere.
1: Ja, dat is een enkele maandjes terug al.
0: Is dat een maand geleden?
1: Ja, maanden
0: geleden. Ja. The Backstreet Boys, Get Down.
2: De activiteitenkalender.
0: Dit weekend is er Unbreakable in Oostende. Dan kan je op het Zeeheldenplein genieten van breakdance. Naast het internationale breaking kampioenschap zijn er ook demonstraties, initiaties en showcases. Alle info op unbreakable.be.
1: En dit weekend is er Klassiek aan Zee in Middelkerken. Je kan er de 5 seizoenen, gedirigeerd door de meesterdirigent Dirk Brossé, bijwonen. Een muzikale reis langs wereldberoemde klassieke muziek, met ook zijsprongen naar moderne muziek. Dit concert gaat door in stilte in Middelkerken. Info en tickets via klassiekinhetgroen.be.
0: Als je ook info hebt voor onze kalender, laat het weten via studio@radiob1.be.

0: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.

0: Einde jaren 80 was dit een mega grote hit. Niet alleen in Frankrijk, maar ook bij ons. A cause des garçons.
1: Ja, en alle talen komen vandaag
0: alle talen, ja.
1: aan bod. Van Frans naar Duits.
0: Deutschland.
1: Ja, House am See. Hier is Pieter Fox. Ja. Yeah.

0: Dit is wel een kunstwerk. Sienna Spyro met Die on This Hill. Ja. Het is tijd voor...
1: De mashup van de week.
0: Oh, excuseer, ik was te vroeg.
1: Ja.
0: Wat hebben we?
1: De mashup van de week. Meteen om van wakker te schieten.
0: Ah, we gaan eens luisteren.
2: Dit is de mashup van de week.

0: De mashup van deze week.
1: Ja.
0: Beetje uitleg.
1: Ja, We Didn't Start a Fire met Pompeii van Bastille en Billy Joel. Een stukje Alicia Keys.
0: Ja, beetje R.E.M.
1: Ja, ja, lekkere, stevige mashup van deze week.
0: Allee, vooruit. Goed zo.

0: Nederlandstalige rap, rap dance. Ja. Moeten we dat omschrijven?
1: Nederlandse rap, ja.
0: Nederlandse rapper.
1: Ja.
0: Rolf Sanchez.
1: Dutch rap.
0: Must. We zijn er bijna. Het is 5:05. Goedemorgen. Dit is de morningshow nog tot 12:00.

0: dat is een beetje de richting waar die kerel uit Knokke naartoe wil.
1: De
0: nieuwe Justin Bieber worden.
1: De Jake Atlas.
0: Ja.
1: Jake Atlas.
0: Ja. Uit de serie Knokke Tof.
1: Knokke Tof, ja.
0: Ja. Heerlijke kerel. Hè? Heerlijke kerel.
1: Wat kerel.
0: Ja, kerel, ja. Justin Bieber samen met DJ Snake, Let Me Love You. Het zit erop voor vandaag, althans voor ons. Straks Jeroen met B1 Regionaal. Vanavond een Glitterball Classics tussen 6 en 8. Hè?
1: Ja, leuke muziek.
0: En dit zijn de Cornels nog.
1: 74, 75.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes, wakko.
0: Check. Dus sprint terug voor een MSI 15.6-inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Regionaal.

0: One Regionaal.
1: Cultuurcentrum De Grote Post in Oostende heeft zijn nieuwe seizoen voorgesteld. Dat gebeurde met een modeshow in de Kapellenstraat. Er staan ook dit seizoen theater en muziek geprogrammeerd met extra aanbod in de schoolvakanties. Op het campagnebeeld legt De Grote Post de nadruk op zijn medewerkers en vrijwilligers. Maar ook Lola Obasui en Johannes Verschaven staan op de affiche.
0: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: is B1 Regionaal.
1: Oostende is dit weekend voor het eerst gaststad voor Unbreakable, een internationaal breaking-evenement. Het vindt plaats op het Zeeheldenplein. Topbreakers nemen tegen elkaar op, met ook initiaties en demonstraties. Het evenement is gratis en wil vooral jongeren warm maken voor urban sport. Unbreakable blijft tot 2028 in Oostende.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: One Regionaal.
1: In de Oostends ontmoetingscentra start het project 5 voor 12. Elke werkdag om 5 voor 12 kunnen bezoekers 5 minuten bewegen. De oefeningen zijn laagdrempelig en je kan ze ook zittend uitvoeren. De gratis sessies lopen tot en met 24 december. De stad wil zo bewegen toegankelijker maken en vooral plezanter.
0: Welkom in D1 Regionaal.

0: Avassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Dit is jouw weekend op B1. Goedemiddag.

0: is B1 Regionaal.
1: Ichtigem gaat structureel samenwerken met Inter-Vlaanderen om de gemeente toegankelijker te maken voor alle inwoners. De expertise van Inter wordt ingezet voor onder meer publieke gebouwen, het openbaar domein en gemeentelijke communicatie. De gemeente had eerder al een interne werkgroep toegankelijkheid opgericht die richtlijnen voor een toegankelijker openbaar domein uitwerkte.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: In Gistel is een nest Aziatische hoornaars verwijderd uit een hoogspanningsmast. Fluvius schakelde daarvoor de stroom uit en zette een hoogtewerker in. De Aziatische hoornaar kan gevaarlijk zijn en maakte dit voorjaar en deze zomer al bijna 1000 nesten in West-Vlaanderen. Onlangs kwam nog iemand om het leven na een aanval van de exotische wespensoort. Het hoornaarseizoen loopt nog tot november.
1: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: Plasgaard maakt zich op voor het WK zeilen in de LK6-klasse in Ierland. De Oostense mikt na haar EK-brons op een nieuwe medaille. 110 zeilsters uit 44 landen nemen deel aan dat WK. Plasgaard was al 2 keer wereldkampioene in 2018 en 2021. Maar haar grote doel blijft de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028.
1: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijsen.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes? Wakko.
0: Jack. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Dit is het nieuws uit de wereld.
3: Wereldkampioen Tadej Pogacar zal dit seizoen niet meer koersen. Hij zal zijn titel dus niet verdedigen op het WK in Canada eind deze maand. Dat laat zijn ploeg UAE weten. Pogacar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest geopereerd worden. Hij herstelt nu verder thuis. Pogacar heeft zijn contract bij UAE wel verlengd tot eind 2032. En ook Victor Kampenaerts verlengde zijn contract bij Visma Lisebike tot 2028. Kampenaerts is 34. Het is nog niet duidelijk wat de dodelijke woningbrand in Niel in de provincie Antwerpen heeft veroorzaakt. Dat zegt de burgemeester Ingrid Mulders.
4: De experten komen en zijn bezig met onderzoek. De brandweer is ook nog een controle aan het doen in het huis. Alles aan het checken, alles wat nodig is. Maar de experts gaan de nodige onderzoeken doen. Er zijn nog geen aanwijzingen.
3: Het vuur brak vanmorgen uit. Een vrouw van 67 overleefde het niet. Haar dochter ligt in het ziekenhuis. Hun huis is wellicht onbewoonbaar. Ook enkele huisdieren kwamen om in de brand. Er is op meerdere plaatsen hinder op het spoor door Berken. Het gaat onder meer over de hoofdspoorlijn tussen Gent en Brugge en in Aarschot. Frederik Petit van spoornetbeheerder Infrabel.
5: Een van de grootste werven, dat is tussen Gent en Brugge. Daar is er dit weekend geen treinverkeer. Dat komt voor de werken voor de aanleg van het derde en vierde spoor. We voeren werken uit aan de sporen, de bovenleiding en de seinrichting. De hinder zal het grootste zijn voor de werf in Aarschot, omdat die werken duren tot en met 20 september. Dus dan zal er niet alleen tijdens de weekends worden gewerkt, maar ook tijdens de week.
3: De NMBS voorziet een alternatieve treindienst en er rijden ook vervangbussen. Vier ziekenhuizen in ons land testen artificiële intelligentie bij borstkankerpatiënten. Die AI-modellen zijn gebaseerd op een unieke databank met gegevens van meer dan 8000 patiënten. Artsen gebruiken ze wel alleen bij patiënten die al eerder behandeld werden. Je hoort borstkliniekcoördinator Barbara Bussels van het AZ Delta.
6: En die modellen geven ons een aantal voorspellingen weer van zaken die normaal pas verder in het behandeltraject naar voren komen. De tumorgrootte, of dat de oxyclier zal aangetast zijn, al dan niet. En hoe de patiënt zal reageren op een bepaalde chemotherapie.
3: Op die manier kunnen artsen per patiënt de geschikte behandeling kiezen. Als de testfase positief is, kunnen ook nieuwe patiënten ermee geholpen worden. In Nepal blijven reddingswerkers slachtoffers levend van onder het puin halen. Zo vonden ze een vrouw van 64 in haar huis. Ze was wel bewusteloos en ligt nu in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het met haar gaat. Eerder haalden de hulpdiensten ook een Chinese arbeider levend uit een ondergelopen tunnel. Op diezelfde plek hadden ze gisteren ook al twee Nepalezen levend gered. 10 dagen geleden werden Nepal en Tibet getroffen door zware overstromingen en modderstromen. In totaal vielen er bijna 1400 doden en duizenden mensen blijven vermist. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft ook droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden. Daarna wordt het wisselvallig en ook frisser.
2: Dit is jouw zaterdag op B1. Goedemiddag.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
3: B1 en de Soulful Masters presenteren een exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet?
1: Zottekes, wakko.
0: Check. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Wereldkampioen Tadej Pogacar zal dit seizoen niet meer koersen. Hij zal zijn titel dus niet verdedigen op het WK in Canada eind deze maand. Dat laat zijn ploeg UAE weten. Pogacar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest geopereerd worden. Hij herstelt nu verder thuis. Pogacar heeft zijn contract bij UAE wel verlengd tot eind 2032. En ook Victor Kampenaerts verlengde zijn contract bij Visma Leasebike tot 2028. Kampenaerts is 34. Het is nog niet duidelijk wat de dodelijke woningbrand in Niel in de provincie Antwerpen heeft veroorzaakt. Dat zegt de burgemeester Ingrid Mulders.
3: De experten komen en zijn bezig met onderzoek. De brandweer is ook nog een controle aan het doen in het huis. Alles aan het checken, alles wat nodig is. Maar de experts gaan de nodige onderzoeken doen. Er zijn nog geen aanwijzingen.
2: Het vuur brak vanmorgen uit. Een vrouw van 67 overleefde het niet. Haar dochter ligt in het ziekenhuis. Hun huis is wellicht onbewoonbaar. Ook enkele huisdieren kwamen om in de brand. Er is op meerdere plaatsen hinder op het spoor door Berken. Het gaat onder meer over de hoofdspoorlijn tussen Gent en Brugge en in Aarschot. Frederik Petit van spoornetbeheerder Infrabel.
4: Een van de grootste werven, dat is tussen Gent en Brugge. Daar is er dit weekend geen treinverkeer. Dat komt voor de werken voor de aanleg van het derde en vierde spoor. We voeren werken uit aan de sporen, de bovenleiding en de seinrichting. De hinder zal het grootste zijn voor de werf in Aarschot, omdat die werken duren tot en met 20 september. Dus dan zal er niet alleen tijdens de weekends worden gewerkt, maar ook tijdens de week.
2: De NMBS voorziet een alternatieve treindienst en er rijden ook vervangbussen. Vier ziekenhuizen in ons land testen artificiële intelligentie bij borstkankerpatiënten. Die AI-modellen zijn gebaseerd op een unieke databank met gegevens van meer dan 8000 patiënten. Artsen gebruiken ze wel alleen bij patiënten die al eerder behandeld werden. Je hoort borstkliniekcoördinator Barbara Bussels van het AZ Delta.
5: En die modellen geven ons een aantal voorspellingen weer van zaken die normaal pas verder in het behandeltraject naar voren komen. De tumorgrootte, of dat de oxyclier zal aangetast zijn, al dan niet. En hoe de patiënt zal reageren op een bepaalde chemotherapie.
2: Op die manier kunnen artsen per patiënt de geschikte behandeling kiezen. Als de testfase positief is, kunnen ook nieuwe patiënten ermee geholpen worden. In Nepal blijven reddingswerkers slachtoffers levend van onder het puin halen. Zo vonden ze een vrouw van 64 in haar huis. Ze was wel bewusteloos en ligt nu in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het met haar gaat. Eerder haalden de hulpdiensten ook een Chinese arbeider levend uit een ondergelopen tunnel. Op diezelfde plek hadden ze gisteren ook al twee Nepalese levend gered. 10 dagen geleden werden Nepal en Tibet getroffen door zware overstromingen en modderstromen. In totaal vielen er bijna 1400 doden en duizenden mensen blijven vermist. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft ook droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden. Daarna wordt het wisselvallig en ook frisser.
6: Dit is B1.

0: sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Ach, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
4: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
5: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
7: B1 en de Soulful Masters presenteren an exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
8: Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.

0: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes, wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
3: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.

0: Dichtegem gaat structureel samenwerken met InterVlaanderen om de gemeente toegankelijker te maken voor alle inwoners. De expertise van Inter wordt ingezet voor onder meer publieke gebouwen, het openbaar domein en gemeentelijke communicatie. De gemeente had eerder al een interne werkgroep toegankelijkheid opgericht die richtlijnen voor een toegankelijker openbaar domein uitwerkte. In Gistel is een nest Aziatische hoornaars verwijderd uit een hoogspanningsmast. Fluvius schakelde daarvoor de stroom uit en zette een hoogtewerker in. De Aziatische hoornaar kan gevaarlijk zijn en maakte dit voorjaar en deze zomer al bijna 1000 nesten in West-Vlaanderen. Onlangs kwam nog iemand om het leven na een aanval van de exotische wespensoort. Het hoornaarseizoen loopt nog tot november. Emma Plasgaard maakt zich op voor het WK zeilen in de Ilka 6-klasse in Ierland. De Oostense mikt na haar EK-brons op een nieuwe medaille. 110 zeilsters uit 44 landen nemen deel aan dat WK. Plasgaard was al 2 keer wereldkampioene in 2018 en 2021. Maar haar grote doel blijft de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is B1. B1. Enjoy the music. Are you drunk?

0: weerbericht.
1: Vanmiddag gaan ze een graad of 19 met wolkenvelden en wat zon. Het wordt ook steeds warmer. Morgen gaan we naar 22 graden. Maandag 24 graden, maar dan wel met meer kans op regen aan zee.
0: B1. Allee. Jouw zomerradio.

0: Dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
2: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
3: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt, de lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
6: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: De radio aan zee.
3: B1.
2: Welkom bij B1.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes, wakko.
0: Check. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
3: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.

0: Oostende is dit weekend voor het eerst gaststad voor Unbreakable, een internationaal breaking-evenement. Het vindt plaats op het Zeeheldenplein. Topbreakers nemen tegen elkaar op, met ook initiaties en demonstraties. Het evenement is gratis en wil vooral jongeren warm maken voor urban sport. Unbreakable blijft tot 2028 in Oostende. Ichtegem gaat structureel samenwerken met Inter-Vlaanderen om de gemeente toegankelijker te maken voor alle inwoners. De expertise van Inter wordt ingezet voor onder meer publieke gebouwen, het openbaar domein en gemeentelijke communicatie. De gemeente had eerder al een interne werkgroep toegankelijkheid opgericht die richtlijnen voor een toegankelijker openbaar domein uitwerkte. Emma Plasgaard maakt zich op voor het WK zeilen in de ILKA 6-klasse in Ierland. De Oostense mikt na haar EK-brons op een nieuwe medaille. 110 zeilsters uit 44 landen nemen deel aan dat WK. Plasgaard was al 2 keer wereldkampioene in 2018 en 2021. Maar haar grote doel blijft de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028.
1: Tot zover het regionieuws. B1.

0: vanmiddag gaan ze een graad of 19 met wolkenvelden en wat zon. Het wordt ook steeds warmer. Morgen gaan we naar 22 graden. Maandag 24 graden, maar dan wel met meer kans op regen aan zee.
1: Yeah. Dit is B1. Enjoy the summer.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
4: Enjoy the music. Be one.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Goed. Zottekes. Wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
3: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.

0: De Balkensfeesten in Sint-Job in het Goor bij Antwerpen zijn 3 kinderen gewond geraakt. Het gaat om 3 meisjes, 2 van 8 en 1 van 7 jaar. Het gebeurde tijdens een act voor het podium, vertelt burgemeester Frans van Loveren.
1: Het gaat om een enorme spandoek die bevestigd was aan het podium met de nodige gewichten om die doek wel ook mooi op zijn plaats te kunnen houden. Nu spijt genoeg is die niet op zijn plaats gebleven. De windvlaag heeft ervoor gezorgd dat die naar beneden is gevallen en die spijt genoeg terechtgekomen op 3 jonge gymnasten die daar op die moment net een optreden aan toe waren ter hoogte van het podium.
0: Het onderzoek loopt, het podium is vrijgegeven en het evenement gaat gewoon door. 1 op de 3 voetbalclubs heeft een wachtlijst. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Nochtans stijgt het aantal kinderen dat wil voetballen elk jaar. Maar jeugdclubs kunnen de hoge vraag niet aan. En daar zijn 2 redenen voor, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
2: Er is een tekort aan ruimte, aan infrastructuur. En er is een tekort aan mensen, die vrijwilligers, die coaches. Er zijn er te weinig van. En dat zijn de 2 grote uitdagingen van ons jeugdvoetbal. Als we gewoon naar onze aansluitingsaantallen kijken, die zitten jaar na jaar in de lift. En er komen geen clubs bij. Er zijn te weinig clubs op dit moment om al die jongens en meisjes op te vangen.
0: Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent zijn de problemen het grootst. In Noorwegen willen duizenden mensen nog een laatste groet brengen aan koning Harald, die overleed vorige week na een bloedvergiftiging. De wachttijd loopt op tot ruim 7 uur. In totaal was de wachtrij op het hoogtepunt vandaag bijna 1,2 kilometer lang. Dinsdag wordt Harald begraven, hij werd 89. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Cyprus is nu al opgelopen tot 13. Er zijn ook nog altijd 15 mensen vermist, dat melden de lokale autoriteiten. De ferry zonk vorige zondag door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. Net niet voor Tim Wellens in de wielerronde van Groot-Brittannië. Wellens eindigde in de 4e etappe als 2e. De Nederlander Kees de Bol won uiteindelijk de sprint met 2. De Zwitser Fabio Christen werd 3e op zo'n 20 seconden. Wellens is wel de nieuwe leider in het klassement. Morgen is er nog de slotrit. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minima tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag dan afwisselend zon en buien bij maxima tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
3: De Radio aan Zee. B1. Enjoy the music.

0: Weerbericht.
1: Vanmiddag gaan ze een graad of 19 met wolkenvelden en wat zon. Het wordt ook steeds warmer. Morgen gaan we naar 22 graden. Maandag 24 graden, maar dan wel met meer kans op regen aan zee.
0: Welkom bij B1.
2: B1.
0: Verrassend zomers.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
3: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
2: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
3: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
2: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
3: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
2: Dat is handig.
3: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
4: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
5: B1 en de Soulful Masters presenteren an exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
6: Dit is B1. Enjoy the music.

0: cultuurcentrum De Grote Post in Oostende heeft zijn nieuwe seizoen voorgesteld. Dat gebeurde met een modeshow in de Kapellenstraat. Er staan ook dit seizoen theater en muziek geprogrammeerd met extra aanbod in de schoolvakanties. Op het campagnebeeld legt De Grote Post de nadruk op zijn medewerkers en vrijwilligers, maar ook Lola Obasui en Johannes Verschaven staan op de affiche. Oostende is dit weekend voor het eerst gaststad voor Unbreakable, een internationaal breaking-evenement. Vindt plaats op het Zeeheldenplein. Topbreakers nemen tegen elkaar op met ook initiaties en demonstraties. Het evenement is gratis en wil vooral jongeren warm maken voor urban sport. Unbreakable blijft tot 2028 in Oostende. In de Oostends ontmoetingscentra start het project 5 voor 12. Elke werkdag om 5 voor 12 kunnen bezoekers 5 minuten bewegen. De oefeningen zijn laagdrempelig en je kan ze ook zittend uitvoeren. De gratis sessies lopen tot en met 24 december. De stad wil zo bewegen toegankelijker maken en vooral plezanter.
1: Tot zover het regionieuws.
2: De leukste hitmixen en hits uit de jaren 80 en 90. Come on! Dit is Glitterball op B1. Well,

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Thalassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
4: Glitterball, de leukste hitmixen en hits uit de jaren 80 en 90.

0: De studentenvereniging Vlaamse Economische Kring uit Gent is 4 weken geschorst nadat ze zich tijdens een studentendop niet aan de afspraak hadden gehouden. Volgens HLN moesten schachten ingrediënten van spaghetti eerst opeten en daarna weer uitbraken. Daar zat ook rauw vlees bij en dat is tegen de regels van het doopdecreet. De koepel van de studentenverenigingen van de UGent komt daarom met strengere regels, zegt journalist Jeroen de Smecht.
1: Opdrachten die neerkomen op zoveel mogelijk eten of drinken, dat willen ze niet meer. Dat is niet verenigbaar met de hedendaagse doopcultuur. Verder willen ze ook niet dat schachten nog lang op hun knieën moeten zitten tijdens doopactiviteiten, maximaal nog 45 seconden is een beetje de richtlijn. Een schacht verbieden om naar iemand te kijken, wat wel eens gebeurde bij zo'n doop, dat mag ook niet meer.
0: Vanaf volgend academiejaar zou er zelfs een volledig nieuw doopdecreet komen. 1 op de 3 voetbalclubs heeft een wachtlijst. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Nochtans stijgt het aantal kinderen dat wil voetballen elk jaar. Maar jeugdclubs kunnen de hoge vraag niet aan. En daar zijn 2 redenen voor, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
2: Er is een tekort aan ruimte, aan infrastructuur. En er is een tekort aan mensen, die vrijwilligers, die coaches. Er zijn er te weinig van. En dat zijn de 2 grote uitdagingen van ons jeugdvoetbal. Als we gewoon naar onze aansluitingsaantallen kijken, die zitten jaar na jaar in de lift. En er komen geen clubs bij. Er zijn te weinig clubs op dit moment om al die jongens en meisjes op te vangen.
0: Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent zijn de problemen het grootst. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Cyprus is nu al opgelopen tot 13. Er zijn ook nog altijd 15 mensen vermist, dat melden de lokale autoriteiten. De ferry zonk vorige zondag door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. En een grote verrassing in de grote prijs Formule 1 van Italië. De Fransman Pierre Gasly vertrekt morgen van op de pole position. Hij was in de kwartfinale nipt sneller dan de Brit George Russell en de Australiër Oscar Piastri. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
3: Dit is Glitterball op B1.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

the curve.